gedaan, Twenty. Welke uitspraak? Kadjasha, noem ik Kadjasha Powerplay. Dat is Michael Gray. Brand Mess. Tak to hráme 24.7. Na to pamätaj.

eraan, Teuntje. Welke uitspraak? Kadjasha, noem ik Kadjasha Powerplay. Dat is Michael Gray. Brand Mess. Tak to hráme 24.7. Na to pamätaj.